U hoorde de vijfde kantate uit het Weihnachtsoratorium Ehre sei dir, Gott gesungen van Johann Sebastian Bach. En tot zover ons programma Geen dag zonder Bach. Mijn naam is Joop van Zijl. De samenstelling van dit programma is in handen van Govert Jan Bach.

Goedemiddag. De Concertzender presenteert ook vandaag weer het programma Geen Dag Zonder Bach. Ik ben Joop van Zijl en de samensteller van dit programma is Govert Jan Bach. Op Drie Koningen, 6 januari dus, en wel van het jaar 1735, klonk het vijfde deel van het Weihnachtsoratorium. Altijd tweemaal, 's morgens in de ene en 's middags in de andere belangrijke kerk daar in Leipzig. De Thomas- of de Nicolaikirche. Deze prachtige kerken bestaan nog en overigens, ze zijn vaak te zien op tv-opnamen met concerten uit die kerken. En ik herinner me zelfs nog dat ik een mooi programma, twee zelfs, mocht presenteren voor de NOS-televisie. Het waren concerten in het Bachjaar, ik geloof dat het 2000 was, maar dat moet ik bij Govert Jan Bach nog eens navragen. Maar goed, we hebben het nu over 1735. De mensen zaten toen met een tekstboekje in de kerk. Koor en solisten konden ze amper of helemaal niet zien. Men zat gericht op de preekstoel in het midden van de kerk. Bach grijpt voor deze laatste kantate van het Weihnachtsoratorium terug op een kerkkantate die verloren gegaan is. Het is erg dat we zo'n 100 kantaten en ook heel veel soloconcerten kwijt zijn. Maar gelukkig hergebruikte Bach ook veel van zijn eigen werk, zodat, laten we zeggen, dat de schade meevalt. De plot van deze zesde kantate gaat erom dat Herodes het pasgeboren kind niet weet te vinden en dus niet uit de weg kan ruimen. Thema is dat het kwaad niet wint, maar juist overwonnen wordt. Herodes gaat af, hij is eigenlijk een loser met al zijn macht en al zijn soldaten. De kantate heet dan ook Herr, wenn die stolzen Feinde schnauben, als de trotse vijanden snuiven. Typisch plastisch en barok taalgebruik, maar herkenbaar in een land dat nog maar net van de oorlogen bevrijd was. Het gaat om de strijd tussen God en de vijanden. In feite de boze koning Herodes. Du Falscher wordt hij genoemd. Eerst horen we de strijd in het beginkoor, waarna de scherpe, valse, dissonante tonen in de trompetten steeds weer heerlijk oplossen en het stralende D groot overwint. Dan komt de evangelietekst over de list van Herodes, die via de drie koningen te weten wil komen waar het kind verblijft, ten einde het kind ter dood te brengen, want deze tiran ziet dit kind als levensbedreigend. Hoor de listen in het recitatief doorklinken. Dan komt er een luchtige, dansante sopraanaria, waarin bezongen wordt dat God met slechts een wink van zijn handen de valse macht ineen doet storten. En gauw komt dan het prachtige kerstkoraal, Ich steh an deiner Krippen hier, het antwoord op het koraal in het eerste deel, Hoe zal ik u ontvangen? Zo dus. Als de koningen knielen bij de kribbe, het is mooi als koningen knielen voor iets teers, alles van waarde is weerloos, zei Lucebert al. Nog voor het energieke slotkoraal, waarin de overwinning wordt gevierd, komen de vier solisten nog even bij elkaar en zingen over de kern van het hele Weihnachtsoratorium. Vrees niet, het licht heeft het duister overwonnen. Ze doen dat in een zogenaamde vaudeville, waarin ze met z'n vieren aan het eind even naar voren treden. 8 jaar eerder besloot Bach ook zo zijn Matthäus-passion. Iedere solist zingt een kernachtige zin en sluit het verhaal thematisch af. Voor het slotkoor klinkt. De uitvoerenden zijn nu Barbara Schlick, Michael Chance, Howard Crook en Peter Kooi, alsmede het Collegium Vocale Gent, het geheel, zoals gewoonlijk, onder leiding van de dirigent Philip Herrewegen.

Dat was de kantate Herr Wendy Stolzen feine Schnauben van Johann Sebastian Bach. En de uitvoerenden waren Barbara Schliek, Michael Chance, Howard Crook, Peter Kooi en het Collegium Vocale Gent onder leiding van Philip Herwegen. Als een soort tegenhanger luisteren we nu naar een orgelstuk, namelijk het Preludium en Fuga in C groot, BWV 547. Dit behoort tot het beste wat de menselijke geest ooit heeft voortgebracht. Dat zegt Maarten het Hart, die zelf, dat hebt u misschien wel eens gehoord, ook een aardig potje orgel kan spelen. En Maarten het Hart vervolgt, het is een universum waarin men zich veilig geborgen kan weten. En dat begint na de prelude de fuga, heel innerlijk en verstild. Alsof het nacht is en er, terwijl je nog een kind bent en dus bang op je kamertje, hoe zuinig je ouders ook zijn, een spaarlampje mag branden, aldus Maarten het Hart. We hebben hier dus te doen met een ware Bach-remedy, maar niet van bloesems, maar van orgelklanken. U hoort Hans Vagius op het Kamanorgel van de Christinakerk in Faul, en dat ligt in Zweden.

Dit was een uitvoering van de Hohe Messe, Bachs Werken Verzeichnis 232, deel 2, Symbolum Nicenum. U hoorde een uitvoering van het koor en orkest van de Nederlandse Bachvereniging, met als solisten Dorothee Mielts, Johannette Zomer, soprane, Matthew White, alto, Charles Daniels, tenor en Peter Harvey, bas. Het geheel onder leiding van Jos van Veldhoven. En tot zover ons programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag in ieder geval op de concertzender van 1 tot 2 uur. Wat dat betreft tot morgen. Mijn naam is Joop van Zijl. Samenstelling Govert-Jan Bach. Ik wens u een goede middag.

geen dag zonder Bach. Dus daar gaan we weer. Goedemiddag. Een programma van de Concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en het programma wordt samengesteld door Govert Jan Bach. Ja, de cantates. We grossieren er niet in, maar het toeval leidt ons vandaag weer naar een treurkantate van Bach. En nog wel nummer 13. BWV 13. Als dat geen ongeluk brengt, meine Seufzer, meine Tränen voor de zondag na Epifanie, ofwel Drie Koningen als u dat wilt. Het werd voor het eerst uitgevoerd op 20 januari 1726 in Leipzig. Het is werkelijk een van de verdrietigste cantates van Bach. Beide aria's in mineur, vol met dissonante, schrijnende akkoorden, intervallen die overigens, moet u weten, in de middeleeuwen nog verboden waren, want zo heftig zijn ze. Maar het wonder van Bach is altijd dat hij in de grootste treurnis altijd troost brengt. Nou, kom daar vandaag de dag maar eens om. Waar wij nog maar kunnen stamelen, daar gaat zijn muziek door troost und trauer. Maar waarom deze cantate op de zondag van het bruiloftsmaal, waar de wijn maar niet opraakt? De tekstschrijver van Bach, een zekere Lems, was net als Bach ingevoerd in de Lutherse mystiek. En daarin gaat het niet om het samenvallen met de godheid, nu in dit leven, zoals dat kan in de katholieke traditie, maar pas in de dood. De Unio Mystica is het bruiloftsmaal van de dood waar we ontvangen worden door God aan gene zijde. Het element van de wijn, die tijdens het bruiloftsmaal maar niet opraakt door het wonder van Jezus, versterkt nog die doodsfeer. Het verwijst naar het bloed van Christus dat voor de gelovigen heeft gevloeid. Wel terug naar de cantate zelf, wat een begin. Geen openingskoor, maar meteen een tenoraria die je doet huiveren of je tranen tevoorschijn haalt. We horen twee blokfluiten en de hobo da caccia, de Gethsemane hobo. De blokfluiten kennen we ook uit de Matthäus Passion. Schmerz, was zittert das gekweelte herz, ook voor tenor. Ja, in die sfeer zitten we. En dit is 1 jaar voordat de Matthäus Passie werd geschreven. De tweede aria is die voor Bas, even ontzagwekkend. De blokfluiten worden nu begeleid door de viool en niet meer door de caccia. Minder onbarmhartig, maar het snijdt nog dieper in de ziel. En dat langer dan 10 minuten. Wel 5 minuten langer dan de langste aria uit de Matthäus Passion. Echsen und erbarmlich weinen, zingt de Bas. Deze cantate is een korte, maar echte drama per musica, voorbode van de Matthäuspassie. Het is puur Lutherse lijdensmystiek. De Unio Mystica wordt muzikaal voorbereid en haast ervaarbaar gemaakt. En toch troost het, toch is het mild. Geen muziek in het terreur van het lijden is milder dan die van Bach. Een historische uitvoering gaat u nu horen. In 1972 werd deze cantate uitgevoerd door mensen die nu wereldberoemd zijn. En van hen is Gustav Leonhardt, inmiddels nog niet zo lang geleden overleden. En Gustav Leonhardt is een grootheid in muzikaal Nederland, trouwens in heel Europa. En datzelfde is het geval met de Bas, die in Wenen nog zong met de Wiener Philharmoniker, maar die achter de microfoon heeft gezeten bij de NOS als nieuwslezer voor de radio. Nou, latere presentatoren en nieuwslezers, ik ben er één, op de televisie dan. Maar goed, die zijn nog altijd trots op het feit dat een van de voorgangers zo prachtig kon zingen en nog kan zingen als Max van Egmond. Hoort u hem al het nieuws doen? Maar goed, nu is het muziek van Bach. Leonhardt en zijn consort dus, met Kurt Ekwiloets tenor, Paul Eswood, alto, Max van Egmond, bas, het Tulse Knabenkoor, Anne Bijlsma, cello en op blokfluiten Frans Bruggen en Kees Boeken.

U hoorde de kantate nummer 13, BWV 13, Meine Seufzer, meine Tränen van Johann Sebastian Bach in een historische uitvoering uit 1972 met Gustav Leonhardt en zijn concert met Kurt Ekeloets tenor, Paul Aswood countertenor, Max van Egmond bas, het Tulser Knapenkoor, Anner Bijlsma cello en Frans Bruggen en Kees Boeken op blokfluiten. Bach's Brandenburgse concerten laten diens brede talent zien. Ieder concert is volledig anders van sfeer, met steeds weer een unieke bezetting. In het tweede concert kitst hij voor de wonderlijke combinatie van hobo, trompet en blokfluit. Gedurfd, want blaast de trompet met al zijn volume de blokfluit niet weg. Bach hield, als echte barokkunstenaar, van dit soort tegenstellingen, zoals ook in de schilderkunst bijvoorbeeld Rembrandt en Caravaggio gebruikelijk was. In het tweede deel moet de trompet even het zwijgende toedoen en in het derde deel barst hij weer los. U hoort weer Frans Bruggen op blokfluit. Het Brandenburgs concert nummer 2 dus in F groot, BWV 1047. Weer het Leonhardt concert met onder andere Claude Ripaat trompet, Paul Dombracht hobo, Anner Bijlsma cello, zoals gezegd Frans Bruggen op blokfluit en Sigiswald Kuiken viool.

En zo besloten we dan met het klavierconcert nummer 2 in E groot van Johann Sebastian Bach in een uitvoering van Murray Paraya met The Academy of St. Martin in the Fields. En tot zover geen dag zonder Bach, een programma van de Concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl. Dit programma wordt samengesteld door Govert-Jan Bach. Goedemiddag en tot morgen.

De concertzender presenteert weer het programma Geen Dag Zonder Bach. Goedemiddag. We zijn er iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl. De programma's worden samengesteld door Govert Jan Bach. En we gaan aan het begin weer even naar de cantates. Cantate 15 is abusievelijk aan Bach, Johann Sebastian, toegeschreven, maar bleek bij nader onderzoek door het Bach-gezelschaft van zijn neef Johann Ludwig Bach te zijn. Ja, een opname van die cantate konden we helaas niet vinden. Nee, ze zitten niet stil daarbij dat nieuwe Bach-gezelschaft in Leipzig. Enorm veel is bereikt door onderzoek naar het gebruikt papier en de handschriftanalyse. De cantate 16 is een nieuwjaarscantate die we reserveren voor nieuwjaar 2014. Op de lange baan schuiven dus. En daarom is nu cantate BWV 17 weer dank opfert der Preiset mich aan de beurt. Deze cantate nu staat in het teken van dankbaarheid en vreugde. Koren en aria's klinken dan ook ronduit in majeur. Een energiek en vrolijk instrumentaal deel leidt het openingskoor in, dat is opgebouwd uit fuga's. Net als een kanon wordt het thema in een fuga herhaald, maar dan in een andere stem of toonhoogte. Heerlijke muziek. Het slotkoraal klinkt ons bekend in de oren. Meestal zijn het Lutherse kerkliederen uit de 16e eeuw. En sommige kennen we daarvan, bijvoorbeeld van de Matthäuspassie of het Weihnachtsoratorium, waar veel van deze koraalmelodieën en teksten gebruikt werden. U hoort Ton Koopman met zijn Amsterdam Baroque Choir en Orchestra.

En dat was de kantate BWV 17, Weer dank opfert der preiset mich, uitgevoerd door Ton Koopman en zijn Amsterdam Baroque Choir and Orchestra. In aflevering 22 de cello suite nummer 3 in F groot, in een uitvoering van de meestercellist Pablo Casals. Uitgesproken romantisch, breedsprakig, groots en meeslepend, maar weinig barok. Als contrast hoort u nu de uitvoering door gambist Paolo Pandolfo. Gamba is Italiaans voor been. Ja, we weten het ook Spaans voor een gerecht in de paella bijvoorbeeld, garnalen, de gamba's. Maar gamba is hier Italiaans voor been, want het instrument werd tussen de benen, de jambe, geklemd en stond niet met een punt op de grond, zoals de hedendaagse cello. Bach schreef ze duidelijk voor barokcello. Maar door de gamba, het oudere broertje van de cello, met al zijn 6 snaren, krijgt het een ontegenzeggelijke barokke surrounding. De zijdeachtige toon van de viola da gamba geeft deze muziek een authentieke glans. We horen de gambist Paolo Pandolfo.

Het concerto in D-klein, BWV 1059, door Erik Bosgraaf met het ensemble Cor de Vento. En tot zover geen dag zonder Bach. Mijn naam is Joop van Zijl. Dit programma wordt samengesteld door Govert-Jan Bach.

Goedemiddag, geen dag zonder Bach. Een programma zo langzamerhand bekend. Iedere dag tussen 1 en 2 uur, althans op de werkdagen. Ik ben Joop van Zijl en het programma wordt samengesteld door Govert Jan Bach. En deze week met Bach zullen we eens extra aandacht geven aan de dirigent Philip Herrewegen. Woensdag 30 januari voert hij namelijk 5 Bach-kantates uit in het Amsterdamse Concertgebouw. En dat zijn wel die 5 kantates die hij zelf de mooiste noemt. Hij heeft zijn prachtige orkest en koor uit Gent weer bij zich, met een keur aan solisten, onder wie Peter Kooi, Damien Guillon en Dorothee Mielts. Philip Herrewegen heeft er niet voor gekozen om alle Bach-kantates op de cd te zetten. Zoals dat gebeurde bij Ton Koopman, bij Suzuki ook, of bij John Elliott Gardiner. Maar 2 keer per jaar 2 cd's met zijn keuze vast te leggen. En zijn uitvoeringen zijn altijd mooi, doorleefd, toegewijd. In één woord, spiritueel, maar ook altijd ritmisch en spannend. De samensteller van dit programma, Govert-Jan Bach dus, die zingt ook, behalve dat samenstellen. En zijn zangpedagoge die heeft nog eens een keer voorgezongen bij Philip Herrewegen. En zij hoopte toen in zijn collegium vocale te mogen komen. En Philip Herrewegen zei toen: je moet zingen als een engel. Ja, je moet zingen als een engel. Of zoiets, zo zal hij het ongeveer gezegd hebben. En dat kenmerkt Herrewegen dat zijn mensen zingen en spelen als engelen. Onder inspiratie van een man die van oorsprong overigens psychiater is. Hoor ook de nieuwe barokontdekking en dat is de sopraan Dorothee Mielts. Zij zingt echt als een engel, met een warme, ontroerende stem, een moeiteloze techniek en een groot tekstinzicht. Zij zal kantate 84 zingen, Ich bin vergnügt mit meinem Glücke, voor zondag Septuagesima, het begin van de paaskring. Het eerst uitgevoerd op 9 februari 1727. Een schitterende en virtuose solo-kantate voor de sopraan. Bach moet toen een zeer begaafde jongenssopraan gehad hebben die dit werk aankon. De jongens werden soms wel 17, zo'n beetje tot de baard in de keel kwam. Ja, er zaten toen nog weinig hormonen in de melk. Thema van deze kantate is genoegen nemen met je lot. Je bestemming aanvaarden. Gleichmut in het Duits, gelijkmoedig zijn. En dat is te begrijpen vanuit het begrip gelassenheid, die Meister Eckhart, een mysticus uit de middeleeuwen, eerder predikte. Je niet verzetten tegen de stroom van het leven, zoals je dat nu weer tegenkomt in meditatie en veel spiritualiteit vandaag de dag. En dat noemen we dan nu zen. Wel, u hoort eerst een plechtig en langzaam eerste stuk, ingezet door een prachtige hobo-solo, hier gespeeld door de onovertroffen Marcel Pontzede. De tweede aria gaat in op het woord Freude en is eigenlijk een concert voor viool en hobo met de sopraan als tweede stem. Het slotkoraal heeft de bekende melodie Wer nur den lieben Gott lässt walten, wie maar de goede God laat zorgen, ofwel overgave aan het leven. Wel, hoor hoe Dorothee Mielts dit aanpakt met het Collegium Vocale Gent onder leiding van Philip Herrewegen.

Dit was een uitvoering van de kantate BWV 84, Ich bin vergnügt mit meinem Glücke, van Johann Sebastian Bach. In een uitvoering van Philip Herwegen en het Collegium Vocale Gent met Dorothee Miltz. In veel kantates en passionen of oratoria vergast Bach ons op concertjes die dan de inleiding vormen van een prachtige aria. En daarna gaan die instrumenten ook concerteren met de stem. Dat kon u net horen in de tweede aria in de sopraankantate. Dan nu het heerlijke concert voor viool en hobo BWV 1060. En dat wordt gespeeld, fabuleus, door Café Zimmerman. Ja, dat is een ensemble en eigenlijk genoemd naar een Grand Café op de markt in Leipzig. Café Zimmerman, hoe bedenk je het? Wie zei dat klassiek saai was?

Dit was in een uitvoering van het ensemble Café Zimmerman, het concert voor viool en hobo, BWV 1060. En tot slot hoort u vandaag de tweede sonate voor viool solo van Bach in A klein, BWV 1003. Gespeeld door Julia Fischer. En zij worden wel eens de sonate di Chiesa genoemd, die kerksonates. En als dat zo is, dan worden ze prachtig en ruimtelijk gespeeld door een toptalente. Julia Fischer, u kent haar misschien wel als welkome gast bij het Nederlands Philharmonisch Orkest. Julia Fischer.

Goedemiddag, daar zijn we weer met de Concertzender en het programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere dag, van maandag tot en met vrijdag, van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl. Het programma wordt samengesteld door Govert Jan Bach. En beloofd is beloofd gisteren. Vandaag gaan we door met lievelingskantates van Philip Herrewegen, die hij 30 januari in het Concertgebouw uitvoert. Vandaag de kantate BWV 44. Sie werden euch in den Bann tun voor de zondag na Hemelvaartsdag. De eerste uitvoering van deze kantate was in 1724, op 27 mei om precies te zijn. Het gaat om een heftige bijbeltekst die vervolgingen voorspelt voor de christenen en waarschuwt voor de antichrist die dat op sluwe wijze zal uitvoeren. Genoeg drama voor onze Bach, die eigenlijk als een pseudo-opera-componist dit soort teksten verwelkomt. Het stuk begint dan ook met een inleiding in het orkest die eigenlijk zo in de Matthäus-passie zouden kunnen passen. Een heftig lamento, ofwel klaagzang. En dan komen, volledig ongebruikelijk, de tenor en de bas in een meeslepend duet dat de dreiging nog meer realiseert. Let op de dissonante, op ban, een echte banvloek. En dan valt een overweldigend koor in. Het is duidelijk dat Philip Herrewegen door deze ongelooflijk originele kantate geïmponeerd wordt. Als de as van de kantate en als steunpilaar klinkt het tenorkoraal Ach Gott, wie manches Herze leidt. De gelijknamige kantate zonden we in aflevering 3 van onze serie Geen Dag Zonder Bach uit. Alle voorgaande afleveringen kunt u trouwens, dat is goed toch om te weten, kunt u via internet dag en nacht, overal ter wereld ook dag, dat nog, ja, terughoren. Goed, concertzender.nl, daar kunt u terecht. Maar goed, terug naar die kantate. Als we na het koraal, o zo mooi en diep gezongen door Christophe Prégardien, uitgerouwd zijn van de zwaarte des levens en het ons onbegrepen en eenzaam voelen, want dat zijn de universele existentiële gevoelens die hier spelen, komt er troost in een heerlijke sopraanaria. Barbara Schliek zingt het hier prachtig en warm. Dorothee Mielts zal het minstens zo mooi zingen, misschien minder

aards, maar wellicht engelachtiger. Dorothee Mielts is eigenlijk wel de opvolger van zowel Emma Kirkby en ook van deze Barbara Schlick. En u zou ook nog eens aan de betreurde Arline Auger kunnen denken. Misschien aan u het oordeel. Mail gerust uw opinie als u die kwijt wil en hebt, overigens. Het adres is bach@concertzender.nl. Dan komt het zo terecht bij deze Bach, de Bach die dit programma samenstelt. Dus nog een keer, bach@concertzender.nl. Besloten wordt dan straks met een bekende koraalmelodie van het oude lied van Heinrich Isaac, O Welt, ich muss dich lassen. Veel voorkomend in de Johannespassie en de Matthäuspassie. Wel, hier is Barbara Schlick, de Alpatrias, Christophe Prégardien, Peter Kooi en het Collegium Vocale uit Gent onder leiding van Philip Herrewegen.

het Collegium Vocale Gent, onder leiding van Philip Herrewegen, met als solisten Barbara Schliek, de Alt Patrias, Christophe Brigardien, Peter Kooi, in BWV 44 van Johann Sebastian Bach, de kantate Sie werden euch in den Band tun. De sopraan Dorothee Miels heeft ook opnames gemaakt met de Nederlandse Bachvereniging. Ze zong bij Jos van Veldhoven, onder andere in de Hohe Messe en de Matthäus Passion. U hoort nu straks eerst het duet Christe Eliasson uit de Hohe Messe met onze Johannette Zomer ook. De samensteller van dit programma, Govert-Jan Bach, die heeft laatst in het Concertgebouw een inleiding gegeven op het Weihnachtsoratorium onder Tom Koopman. En hij mocht toen de ouders van Johannette Zomer onder zijn publiek aantreffen. En die ouders vertelden hoe de carrière van hun dochter eigenlijk in de kerk begon. Wat een ouders om zo'n talent te mogen grootbrengen. Dank, zegt dan ook Govert-Jan Bach. U hoort na dat duet voor de twee sopranen Dorothee Miels weer in het heerlijke duet Domine Deus. Met de tenor en traverso. Nou, mooier kan niet. Die aria's en duetten komen uit de operasfeer. Maar Bach zet ze tegen de meest diepzinnige oudere kerksfeer aan. Want het Quitolus Peccata Mundi, hij die de zonde der wereld draagt, volgt meteen op dat heerlijke en verrukkelijke duet. En dat is nu echt barok. Contrasten. Licht tegen donker. Denk maar aan Rembrandt, onze grote barokkunstenaar, menselijk en virtuoos tegelijk.

delen uit de Hohe Messe van Bach, uitgevoerd door Dorothee Mielts, Joannette Zomer en het orkest van de Nederlandse Bachvereniging onder leiding van Jos van Veldhoven. We gaan nog door met de tweede sonate voor gamba en klavercimbel in D groot. En u hoort Jordi Savall en Ton Koopman.

De Engelse suite in A klein, BWV 807, werd op een bijzondere wijze uitgevoerd door Ivo Pogorelic. En tot zover ons programma, dagelijks programma op de werkdagen, Geen dag zonder Bach. Ik ben Joop van Zijl. Deze programma's worden samengesteld door Govert Jan Bach. Goedemiddag.

Goedemiddag, de concertzender heeft weer van 1 tot 2 geen dag zonder Bach. Mijn naam is Joop van Zijl, samenstelling Govert-Jan Bach. Vandaag en morgen een ander aspect in het oeuvre van Johann Sebastian Bach. Namelijk het Stabat Mater van Pergolesi. Wel, hoe zit dat? Bach bewerkte namelijk dit stuk door er een andere tekst onder te zetten. Parodiëren heet dat. En het, zoals hij zelf zegt, verbesseren in bas. De onderstemmen, verbesseren in bas. Zoals hij dat fijntjes in de kantlijn schreef. Ja, kon dat meesterwerk van Pergolesi nog wel verbeterd worden? Ton Koopman vindt van wel, vertelde hij eens aan Govert-Jan Bach. De altpartij is bij Pergolesi instrumentaal wat arm. Die volgt alleen de basso continuo, de partij van de altviool. Maar Bach vond het een geweldig stuk en was er zo door geïmponeerd dat hij het bewerkte in een tijd dat hij nog nauwelijks kerkmuziek schreef, zo ergens rond 1745. En dat stuk trouwens gaan we morgen horen, maar nu eerst Pergolesi. Dit talent werd maar 26. Pergolesi stierf kort na het componeren van dit zeer geliefde meesterwerk. Wellicht kent u het verhaal. In de stille week, de goede week, de week voor Pasen, ging de opera dicht. Zo ook in Napels, waar Pergolesi werkte. De kerk vroeg hem om de voornaamste jonge heren die zo graag naar de opera gingen nu te verleiden de kerk eens met een bezoek te vereren. Hij moest dus een stuk schrijven dat de operasfeer kon evenaren voor dezelfde zangers als in de opera zongen. En dat waren toen allemaal castraten. Het is een bijzonder emotioneel stuk. Het drukt de gevoelens uit van een moeder die machteloos het lijden van haar zoon moet gadeslaan. De tekst is in de late middeleeuwen geschreven door de mysticus Jacopone di Todi, bijgenaamd Gekke Japie, een Franciscaan met een groot invoelingsvermogen. En langzaam in het stuk verschuift het perspectief van de smarten die de moeder doormaakt naar onze eigen emoties. Wat doet het ons als we de kruisiging van zo nabij meemaken? Breekt dan niet ons hart? En dat was wat de barokkunstenaars toen wilden bereiken, dat je het in het moment meemaakt, niet toen en daar, maar hier en nu. Participatio mystica, mystieke deelname. Denk maar eens aan de schilderijen van Caravaggio. Je maakt het net mee dat Saulus van zijn paard valt. Je staat erbij. Of een beeld van Bellini, vlak voordat de pijl afgeschoten wordt. Die fractie van de seconde wordt vastgelegd. Samensteller Govert-Jan Bach heeft gekozen voor een echte Italiaanse, en dat is een felle uitvoering, maar wel op en top barok, georiënteerd op onder meer de ontroerende alt Sara Mingardo. Een stem die altijd door merg en been gaat met een diepte die je mist bij de mannelijke alten. Overigens zingt deze Mingardo ook prachtig Mahler, maar dit terzijde. U hoort een uitvoering door de sopraan Gemma Bartagnoli, de alt Sara Mingardo dus, met het Concerto Italiano onder leiding van Rinaldo Alessandrini.

U hoorde Gemma Bartagnoli, sopraan, Sara Mingardo alt en het Concerto Italiano onder leiding van Rinaldo Alessandrini in het Stabat Mater van Pergolesi. Ja, dit Stabat Mater, dat laat je niet onbewogen. Het is vooral voor vrouwen een zeer geliefd stuk. Waarschijnlijk door de identificatie met de moedergevoelens. Leuk om te vermelden is dat het stuk in een meezingconcert wordt aangeboden door de stichting Passieprojecten. Op 16 februari kunnen sopranen en alten de koorbewerking meezingen vanaf 11 uur in de Dominicuskerk in Amsterdam. Informatie kunt u krijgen via de website passieprojecten.nl. Passieprojecten.nl als u wilt meezingen in het Stabat Mater van Pergolesi. En dan morgen Bachs bewerking van Pergolesi. Maar nu eerst nog tot slot wat lichters. Het concert voor drie klavercimbels in D-klein, BWV 1063... dat Bach waarschijnlijk met zijn zonen speelde in Café Zimmermann in Leipzig. Zo op de zondag tussen de kerkdiensten door. Een jam-sessie, zou je kunnen zeggen. U hoort het gelijknamig muziekgezelschap Café Zimmermann dus.

En dat was dus tot slot van deze uitzending, maar ook van deze week bij de Dag zonder Bach. Twee uitvoeringen, alle twee door de Academy of Ancient Music onder leiding van Christopher Hogwood. Eerst het Vivaldi-concert voor vier violen van Antonio Vivaldi dus, in B klein. En daarna de bewerking van Johann Sebastian Bach van een concert voor vier klavercymbals in A klein van Johann Sebastian Bach. Dus achtereenvolgens Vivaldi en Bach, zo'n beetje met dezelfde muziek. En daar moet u het dan mee doen, ook tijdens dit weekend. Maar maandag dan zijn we er weer. Dit is het programma Geen Dag Zonder Bach. Tussen 1 en 2 op de Concertzender. Ik ben Joop van Zijl. De samensteller van dit programma is Govert-Jan Bach. Ik wens u goedemiddag, prettig weekend en tot de

Goedemiddag, en daar zijn we weer aan het begin van de week. Geen dag zonder Bach. Een tamelijk nieuw programma op de Concertzender. Maar u weet het wellicht, we zijn er iedere werkdag van 1 tot 2 uur. En op zaterdag en zondag, wel, dan moet u zelf maar iets verzinnen en uit de platenkast halen. Mijn naam, ik ben de presentator, is Joop van Zijl. En dit programma wordt samengesteld en van de broodnodige duidelijke informatie voorzien door Govert Jan Bach. Wel, we beginnen vandaag in de week met aandacht voor de Matthäuspassion. Omdat het seizoen voor de Matthäuspassie deze week aanbreekt. En dat heet dan de 40-dagen-tijd, de tijd voor Pasen. We gaan stap voor stap door de hele Matthäuspassie, iedere aflevering een stukje. En we beginnen met de zogenaamde receptie van de Matthäuspassion. Met andere woorden, hoe de Matthäuspassie ontvangen werd, gehoord wordt tot nu toe. Kijk, uit de tijd van Bach, dan weten we daar bedroevend weinig van. Behalve dat de koster van de Thomaskirche noteerde met 2 orgels. Nou, daarover later meer. Luistert u eerst maar eens naar deze uitvoering van het beginkoor van de Matthäuspassie. Wellicht hoort u iets verrassends.

Dat was een uitvoering van de versie van de Matthäuspassie uit 1841. En dat was een heruitvoering in de bewerking van Felix Mendelssohn Bartholdy in de Thomaskirche in Leipzig, jawel. En het was een opname van Christoph Spering met zijn Chorus Musicus en Das Neue Orchester. Wel, we mogen Felix, als we hem zo familiair mogen noemen, Felix Mendelssohn, zeer dankbaar zijn. Want na de dood van Bach in 1750 geraakte veel van zijn kerkelijke muziek in de vergetelheid. De muzici bleven wel degelijk Bachs klavierwerken spelen, maar men was nog amper op de hoogte van zijn kolossale vocale oeuvre en dat is haast onbegrijpelijk. En uiteindelijk is daar haast niets van gedrukt tijdens Bachs leven. De Matthäuspassie van Mendelssohn was zeer verschillend van de oorspronkelijke. Luistert u maar naar deze aria.

Ja, verrassing. Inderdaad, u hoorde in het Bous und Roy geen alt, maar een sopraan. Mendelssohn veranderde veel in de stemmen en instrumenten. En ook bracht Felix Mendelssohn veel coupures aan. Maar toch is een heruitvoering een daad waar we hem zeer dankbaar voor moeten zijn. En dat is een heel verhaal. Het kwam door de zonen van Bach dat er toch zo nu en dan een vocaal stuk van hun vader werd uitgevoerd. De zonen van Bach, die muzikus werden, gaven ook veel les. En zo gaf de oudste zoon, Wilhelm Friedemann, nog klavecimbelles aan een zekere Sarah Levy. En u wilde het geval dat deze Sarah Levy de zus was van Mendelssohns grootmoeder Bella. Bella Salomon, ook wel Babette genoemd. Bella Salomon was ook lid van het koor van de Berlin Singakademie en de dirigent al daar, dat was Carl Friedrich Zelter. En hij had ook een grote voorliefde had ze voor de werken van Bach, al dan niet onder invloed van Sarah. En zong met zijn koor zo nu en dan een stuk uit de Matthäuspassie. Feit is dat ook de jonge Felix Mendelssohn en zijn zus Fanny lid werden van dit koor en zo de liefde voor Bachs muziek ingelepeld kregen. Het werd kerstmis 1723 en oma Bella Salomon vroeg aan haar 14-jarige kleinzoon of die soms een wens voor onder de kerstboom had. Nou, bovenaan zijn verlanglijstje stond een kopie van de Matthäuspassie. Sokken en wanten, dat had hij niet zo nodig, want de familie was erg rijk. Want hij wist van tante Sarah dat die ergens moest zijn, die kopie. Dit cadeau betekende een mijlpaal in zijn leven en het werd een van de grootste doelen in zijn jonge leven om de Matthäuspassie van Bach in ere te herstellen. En dat gebeurde 6 jaar later in 1829. De oude instrumenten werden vervangen door nieuwere. Luistert u maar naar het O Schmerz, geen blokfluiten meer. Die waren naar het museum verhuisd, maar dwarsfluiten.

En dat was O Schmerz uit de Mendelssohn Matthäus Passie, zullen we maar zeggen. De Matthäus Passie in de versie van 1841 in de bewerking van Felix Mendelssohn Bartholdy. Uitgevoerd door Chorus Musicus en Das Neue Orchester onder leiding van Christoph Spering. De Matthäus Passie klonk nu voor het eerst in zijn geschiedenis niet in een kerkelijke context, maar in een concertzaal. En niet met 24 mannelijke zangers die Bach gebruikt had, maar met een gemengd massaal koor van 158 zangers. De oboes waren vervangen door klarinetten en heel veel aria's werden geschrapt. Men kon de zangers nu zien en er mocht worden geapplaudisseerd. Eigenlijk voeren we in Nederland de Matthäus Passie nog steeds uit in deze Mendelssohn-setting, dus als concert, of dit nu in een concertzaal of in een kerk gebeurt. En dat leidt ons dan een tijdje terug naar Amsterdam, waar we een opname uit 1939 van hebben, uit het Concertgebouw. U hoort het Concertgebouw Orkest, Toonkunst Amsterdam, het geheel onder leiding van de dirigent, dat was hij toen, Willem Mengelberg.

Dat was de uitvoering van het beginkoor, opgenomen in 1939 in het Concertgebouw in Amsterdam. Opname van het Toonkunstkoor Amsterdam, het Koninklijk Concertgebouworkest. Ja, dat zeggen we nu, maar toen wisten ze nog niet dat ze koninklijk zouden worden in de jaren 80. Het Concertgebouworkest en wel onder leiding van de langjarige dirigent daar, Willem Mengelberg. In dat jaar was de Mendelssohn-aanpak al lang traditie in Nederland en al sterk gegrondvest door Willem Mengelberg. Hij had de Matthäuspassie opgeblazen tot een postromantisch werk in een Wagneriaanse schaal. Het werd een monumentaal stuk in zijn handen met de contouren van een kathedraal, zoals hij zelf graag zei. Het koor bestond maar liefst uit 500 leden. En het gekke is eigenlijk dat ook dit mooi is. De muziek is zo ijzersterk dat hij dat aan kan. Zelfs met dat overdreven gezwollen Wagner-pathos. En zelfs met dat immense koor blijft het geraffineerd en ja, doorzichtig. Eerlijk is eerlijk, dat is de verdienste van de grote Willem Mengelberg. En hij had ook nog een volbloed Nederlandse diva, dat was Jo Vincent. Als kind heb ik Jo Vincent wel eens gezien, op afstand, want ze woonde naast mijn middelbare school in Haarlem. En ik heb haar wel eens aan de deur zien staan, met de melkboer of zoiets. Nou ja, Jo Vincent dus. Ze schmiert flink in Wie wohl mein Herze in Tränen schwimmt. Maar oh, wat is het eigenlijk mooi.

Dat was het recitatief Wie wohl mein Herze in Tränen schwimmt en de aria Ich will dir mein Herze schenken. En dat werd gezongen door de sopraan Jo Vincent. Een opname dus uit 1939 met het Concertgebouworkest en Tonkenskoor onder leiding van Willem Mengelberg. Historische uitvoering op Palmzondag 1939. En daarom nu een joker ingezet. Dat is de uitvoering van John Budd met niet meer dan maar 10 zangers. Veel dichter bij de bron dus eigenlijk. Maar ook 2 keer zo snel. Er is geen grotere tegenstelling dan de hedendaagse uitvoering door die John Budd. In deze uitvoering is gekozen voor de grootst mogelijke transparantie en articulatie. Het moet woordelijk te verstaan zijn en u meenemen in zijn vaart. Barokmuziek moet educeren en moveren, leren en raken.

Dat waren deelden uit Das Wohltemperierte Klavier van Johann Sebastian Bach en worden ook nog van Wilhelm Friedemann Bach het Klaversymbolconcert in F groot door Richard Eager en de London Baroque. En dit was Geen dag zonder Bach, het programma van de Concertzender tussen 1 en 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl en dit programma wordt samengesteld door Govert Jan.

0: Goedemiddag. Geen dag zonder Bach. Welkom bij de Concertzender. Iedere dag zijn we er, iedere werkdag, van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl. Dit programma wordt samengesteld door Govert Jan Bach. De vijfde aflevering, Matthäus Passie. In de derde scène vat Judas het plan op om Jezus voor geld te verraden. Picander pakt in zijn poëzie het thema op hoe het zou voelen als je de moeder was van deze verrader. Ja, Hitler, Dutroux, Stalin, Jack the Ripper, Balthazar Gerards, etc. Ze hebben allemaal een moeder gehad. Hoe is het om zo'n kind aan de borst te hebben gehad? Je koesterde een moordenaar in spe. Vandaar geen bespiegeling in een mooi recitatief. Nee, meteen heel rauw deze aria met de woorden Blute nur du liebes Herz, om de smart van deze moeder weer te geven. Deze woorden worden verzengend de ruimte ingeslingerd. Hier is geen bel canto, mooi zingerij op zijn plaats, maar fel verdriet, Blute nur, maar ook de machteloze woede. Daar leent zich de toonsoort B klein zich heel goed voor. Het is een da capo-aria, zoals vrijwel steeds in de Matthäus Passie, ook weer ontleend aan de opera van die tijd. Da capo wil zeggen dat je weer teruggaat naar het begin, de kop, capo, als je de tekst gezongen hebt. Eerst de A-tekst, dan een tweede deel, B dus, waarin andere gevoelens voorkomen dan het begin. Hier dus de vreselijke constatering dat je een kind aan de borst hebt gehad, dat nu zijn pfleger, zijn heiland dus, dreigt te vermoorden. Bach moduleert dan de toonsoort, geeft andere facetten in de muziek weer, waarna de zang weer teruggaat naar het begin, naar A, maar dan mag de zanger versieren om het effect nog te versterken. In de opera was dat het moment waarmee de zanger kon epateren, het publiek met zijn techniek kon verbluffen. In de Matthäus Passie dient het om de intensiteit en zeggingskracht te versterken. U hoort solisten, het Rias Kamerkoor, de Academie voor Alte Muziek Berlin, onder leiding van René Jacobs.
1: Daar ging in de 12 en einer, met namen Judas Iskariot, zu den hohen Priestern und sprach: Was wollt ihr mir geben?

U hoorde de aria Blute Nur, uitgevoerd onder leiding van René Jacobs door solisten Alte Muziek Berlin en Rias Kammerkoor. In scène 4 gaat het vooral om de verontwaardigde en verdrietige reactie van de apostelen, de discipelen, over Jezus' beschuldiging dat de verrader onder hen is. Dan volgt een akkoord in mineur, hoorbaar in de luid, want de discipelen worden zeer betrübt. Dan klinkt 11 maal Herr bin's ich, waarna de 12e keer niet uit de mond van Judas, maar in het direct erop volgende koraal Ich bin es, ich sollte büßen. Bach doet hier weer een dramaturgische meesterzet. In hem schuilt in feite al een Francis Ford Coppola, ja, een Milos Forman, de man van de maker van Amadeus. Judas is stilletjes weggeglipt, zodat de 12e keer bin's ich niet Judas is, maar wij zelf. Zo zijn wij direct betrokken in het verhaal. We kunnen niet blijven wijzen met het vingertje naar slechterik Judas. Ook wij zijn in staat tot verraad.

En dat was de Academie für Alte Musik Berlin en het Rias Kamerkoor onder leiding van René Jacobs. Opgenomen vorig jaar september hier in Utrecht, in Nederland dus. In de eerste opname van de drie die Nicolaus Arnoncourt maakte, zingt een Wiener zangerknabe bloedstollend de aria Bloedtenor. Dat is een opname uit 1970. En je wordt er nog steeds koud van, en dat is ook de bedoeling van deze korte maar krachtige aria. En dan hebben we nog een saillant detail. Een paar weken na deze unieke, ongeëvenaarde opname kreeg deze jongen, die u zo dadelijk hoort, die Wiener zangerknaap, de baard in de keel. Hoe droevig. Maar goed, we kunnen hem nu luisteren. Het is een opname van Kurt Ekiluz, het Concentus Musicus Wien, het Regensburger Domkoor en de mannen van het King's College Cambridge Koor uit Engeland dus. Het geheel onder leiding van Nicolaus Arnoncourt.

De Matthäuspassie, nog steeds. Dit was onder leiding van Nicolaus Harnoncourt en zijn Concentus Musicus Wien. We gaan verder met aandacht voor Bachs tweede zoon, Karl Philipp Emanuel, geboren in 1714 in Weimar. Hij had een schitterende carrière en uiteindelijk stierf hij beroemder en rijker dan zijn vader. Hij had het via Berlijn tot een topbaan in Hamburg gebracht, toen de rijkste en voornaamste stad in Duitsland, dat Hamburg. En daar volgde hij de beroemde Telemann op, die ook nog zijn peetvader was. Ja, de muzici toen waren één grote familie. Van Karl Philipp Emanuel nu een klavierconcert, ook uit 1748 in D-klein, net als dat beroemde van zijn vader, waar deze uitzendingen steeds mee beginnen, als tune in het begin, maar al zo anders. Heftig, met reeds een Sturm und Drang-achtige sfeer. Ja, dat kwam er toen aan, de Sturm und Drang-periode. Dat was de vroege Haydn, de boeken van de jonge Goethe, de vroege Mozart ook. En de zonen van Bach waren de schakel tussen barok en de klassieke periode. Haydn, Mozart en Beethoven. En je hoort in dit concert de adem van Mozart al in de nek. Een uitvoering van het Concerto voor Klavier in D-klein van Karl Philipp Emanuel Bach door Gustav Leonhard en zijn consort.

Het concerto voor klavier in D-klein van Carl Philipp Emanuel Bach, uitgevoerd door de Gustav Leonhard Consort. Heerlijke muziek van de wat oudere, de rijpe Carl Philipp Emanuel tot slot uit 1773, toen hij dus al lang en breed in Hamburg zat. Ja, dat was de stad waar Felix Mendelssohn toen nog geboren zou worden. U hoort van Carl Philipp Emanuel Bach de Strijkerssymfonie WQ182, nummer 1 in G groot, door The English Concert onder leiding van Trevor Pinnock.

Het maakte Bach geloof ik niet veel uit of het nu door de luit of door het klaversymbool werd gespeeld. In ieder geval, dit was op luit Jacob Lindberg. De suite voor luit in E-klein met als delen prelude, allemande, courante, sarabande, bourrée en wiege. En tot zover ons programma Geen Dag Zonder Bach, een programma van de Concertzender. Mijn naam, de presentator, is Joop van Zijl en de man die dit programma samenstelt is Govert-Jan Bach. Ik wens u verder een goede middag.

Een goedemiddag aan het begin van deze week met geen dag, geen werkdag in ieder geval, geen dag zonder Bach. Mijn naam is Joop van Zijl. De samensteller is Govert-Jan Bach. In dit programma wordt iedere werkdag uitgezonden van 1 tot 2 uur. We denken aan het begin van deze week nog eens even terug aan de lijdensfeuilleton die Govert-Jan Bach maakte de afgelopen weken aan de hand van de Matthäuspassie van Johann Sebastian Bach. 2 dagen na de Matthäuspassie klonk op paasochtend in Leipzig bij Bach alweer het paasoratorium BWV 249. De trompetten die van as woensdag tot Pasen niet mochten klinken, die zijn er weer. Maar ze zoeken nog hun weg, zoals de vrouwen zoeken naar Jezus. Maar na een nog bedachtzaam adagio in het orkest, gehen sie los en klinken trompetten en koor. Eilet und laufet. Je hoort de snelle gang van de voeten om het lege graf gauw op te zoeken. Je hoort de sfeer die we kennen van het Weihnachtsoratorium. Ook de aanpak is die van het Weihnachtsoratorium. Daar gebruikte Bach immers feestelijke cantates voor de hogere adel voor. En hier doet hij dat ook. De cantate BWV 249a, de Schäferkantate, was in 1725 geschreven voor het Hof van Weissenfels. Op tekst van Picander, met wie Bach een jaar daarna aan zijn Matthäuspassie ging werken. Eerst bewerkte hij deze cantate tot een paaskantate, daarna, in 1738, pas tot dit paasoratorium. Let wel, een oratorium, maar zonder tekst direct uit het evangelie of koralen. De pastorale sfeer van de oorspronkelijke wereldlijke cantate is te proeven in de prachtige tenoraria met blokfluiten. Sanfte zal mijn todeskoemer nur ein Schlummer zijn. Het is geen pure overschrijverij, het is revisie. Je hoort de verfijnde sfeer van de latere Bach van de Hohe Messe hierin doorklinken.

U hebt geluisterd naar het Paasoratorium BWV 249 van Johann Sebastian Bach. De uitvoerenden, de Capella Amsterdam, het orkest van de 18e eeuw, Ilse Erens, Michael Chance, Marcus Schaefer en David Wilson Johnson als solisten, het geheel onder leiding van Frans.

En dat was dan uit de Koenstig Fuge van Johann Sebastian Bach, de delen 1 tot 11. En een en ander werd uitgevoerd door Hesperion 20, onder leiding van Jordi Savall. En tot zover ons programma Geen Dag Zonder Bach, iedere dag van 1 tot 2 uur op de werkdagen. Ik ben Joop van Zijl en de samensteller van dit programma is Govert-Jan Bach. Goedemiddag.

Goedemiddag namens de Concertzender. Geen dag zonder Bach. Mijn naam is Joop van Zijl. De programmamaker is Govert Jan Bach. Op 7 maart klonk voor het eerst in het Concertgebouw Das Leben ist ein Rauch, een lamento van Telemann. In dat bijzondere concert onder de naam Catastrophe voerde Ton Koopman onbekende klaagzangen en de Donnerode van Telemann uit. Telemann kwam uit Hamburg, de stad waar Karel Philipp Emanuel hem opvolgde. Ooit speelde de oude Bach daar nog orgel, waar de oude stadsorganist Reinken, nog een leerling van onze Sweling, zeer door geïmponeerd was. Maar ten noorden van Hamburg ligt het prachtige hansestadje Lübeck. Dietrich Buxtehude gaf daar de muzikale toon aan. En het was de 18 jaar jonge Bach die te voet naar Lübeck ging om daar te leren van de grote Buxtehude. En dat deed hij. Hij verbleef er wel 3 maanden, wat zijn werkgevers in Arnstad destijds, waar hij net organist was geworden, niet bepaald aanstond. Maar de muziek en vooral de cantates van Buxtehude hebben diepe sporen in Bachs werk achtergelaten. Buxtehude was misschien wel zijn sterkste voorbeeld. Neem nu diens prachtige Jesu meines Lebens Leben, een vocaalwerk uit 1659, waarin we meegesleept worden door een doorgaande basmelodie van 3x4 maten. Die moet wel 41 maal steeds en steeds herhaald worden. Een ostinato. Dat betekent letterlijk koppig, hardnekkig. Denk maar aan ons obstinaat. Maar in de muziek geeft het een heerlijk, doorgaand, ritmisch gevoel dat je meeneemt in een superieure cadans. Je lichaam wil erop bewegen, zo intens is het. Na een prachtige instrumentale inleiding klinkt een koraal waarin Jezus voor zijn offer bedankt wordt, ieder strofe eindigend met de woorden: tausendmaal zij dir, liebster Jezu, dank daarvoor. Het amen aan het eind moduleert naar majeur.

Jesu meines Lebens Leben, Buxtehude, Werkenverzeichnis 62 van de componist Dietrich Buxtehude. Uitgevoerd door het Collegium Vocale en Anima Eterna, onder leiding van Jos van Immerzeel. In dit stuk van zojuist hebben we dus te maken met een chaconne, over een doorgaande ostinato, doorgaande basmelodie. Ditzelfde procedé past de jonge Bach toe in zijn wonderbaarlijke Passacaglia in C klein voor orgel. Dit is een verbluffend werk met een onmetelijke rijkdom en zeggingskracht. Dat komt niet alleen door de heerlijke variaties, maar juist weer door die indringende baslijn. Bach was als geen ander in staat om virtuoos voetenwerk te leveren op het orgel. De voeten bespelen de basregisters, letterlijk de basis dus. Er werd gezegd dat hij dat zo snel kon, Bach, dat men zijn voeten niet eens kon volgen. Passacaglia is een van origine Spaans woord voor een driedelige maat, waarin dus een kort thema in de lage basligging steeds herhaald wordt. In de hogere stemmen dus allerlei spannende variaties. Een meeslepend geniaal werk.

Dat was de Passacaglia in C-klein van Johann Sebastian Bach. En het orgel werd bespeeld door Ton Koopman. We weten helaas niet op welk orgel dat was. Dat zoeken we nog een keer op. En dat kunt u ook niet op onze website vinden. Maar daar kunt u wel andere dingen vinden. Concertzender.nl. Daar is genoeg te vinden wanneer u belangstelling hebt voor alles rondom Johann Sebastian Bach. Bach had in Engeland een tijdgenoot die, als hij ouder dan 35 was geworden, hem misschien wel naar de kroon had kunnen steken. Dat was Henry Purcell. Gustav Leonhard vond zelfs dat Händel niet aan hem kon tippen. Deze Purcell werkte ook veel met die ostinato, die doorgaande baslijn waar we het net over hadden. Als die dan chromatisch, dat is dus met zwarte toetsen erbij, omlaag gaat, dan krijg je een klagend effect, ideaal als begeleiding van een klaagzang, een lamento. Zijn beroemdste klaagzang is die van Dido uit Dido and Aeneas. When I'm laid down in earth. Hoor hoe deze ostinato de diepte intrekt. Remember me, but forget my fate. Niet iedereen kan het hierbij droog houden. Zo werkt de muziek.

Dat was het prachtige When I Am Laid Down in Earth uit Dido en de Ineas van Henry Purcell, uitgevoerd door Anne-Sophie van Otter, die was de soliste, samen met The English Concert onder leiding van Trevor Pinnock. Het woord ostinato is in ieder geval wel zeer bekend geworden door de canto ostinato van onze landgenoot Simeon ten Holt. Simeon ten Holt gebruikt eigenlijk die oeroude techniek van de basso ostinato en wel op meesterlijke wijze. In feite is zijn canto ook een hulde aan de ouden. Hier is de oeruitvoering met de pianisten Kees Wieringa en Polo de Haas.

U hoort de trio-sonates uit de muzikalische Ergötzung van Pachelbel, uitgevoerd door de London Baroque. En tot zover het programma van de concertzender Geen Dag Zonder Bach, van 1 tot 2 uur op iedere werkdag. Mijn naam is Joop van Zijl. Deze programma's worden gemaakt door Govert-Jan Bach. Ik wens u verder een goede middag.

de laatste dag van de werkweek. En dat betekent bij de concertzender dan geen dag zonder Bach op de werkdagen. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl. Deze programma's worden samengesteld door Govert Jan Bach. We gaan weer door met onze kantatenreeks bij nummer 19, Es erhub sich ein Streit. Bij ons is het nooit een echte feestdag geworden, maar Sint-Michaelsdag op 29 september was dat in de jaren 20 van de 18e eeuw in Saksen wel degelijk. In de eeuw daarvoor waren nog honderdduizenden het slachtoffer van de Dertigjarige Oorlog geweest en men kon zich een gevecht tussen goed en kwaad goed voorstellen. Zijn geliefde en begaafde oom Johan Christoph, de organist in Bachs geboorteplaats Eisenach, had veel eerder al een kantate over dit thema gecomponeerd met als titel Es erhub sich ein Streit. Bach heeft vast aan deze oom Christoph moeten denken toen hij in 1726 in Leipzig een gelijknamige kantate componeerde. Hij had diens kantate zelfs al uitgevoerd op de 29e september in Leipzig. Alleen al het kolossale, grandioze openingskoor van deze kantate, BWV 19, is overweldigend. Streng fugatisch, het gevecht als genadeloze machinerie. Het doet denken aan de reformatiekantate, BWV 80, Ein feste Burg ist unser Gott, waar sprake is van de alte böse Feind, de Satan van de terreur. Ook de lyrische tenoraria van deze kantate is onvergetelijk, omdat Bach hier pure poëzie combineert met de klank van het bij uitstek strijdlustig instrument, de trompet. Intussen wiegt hij ons in de 6/8e maat van een Siciliano in het heftige E-klein, denk aan het beginkoor van de Matthäuspassie, met de woorden Bleibt ihr Engel, bleibt bei mir. Albert Schweitzer noemde dat het engelenritme. Bach laat hier de trompet geruststellend het koraal spelen dat hij ook als slotkoraal voor de Johannespassie gebruikte. Ach Herr, lass dein lieb Engelein.

Es erhoopt zich een strijd. Opname van Sandrine Piau, sopraan, Jurk Dürmüller, tenor, Klaus Mertens, bas en de Amsterdam Baroque Orchestra en Choir onder leiding van Ton Koopman. Johann Christoph Bach had de naam een grote en uitdrukkende componist te zijn. En ook deze oom droeg bij aan de vorming van het genie Johann Sebastian Bach. Een genie komt nooit uit de lucht vallen, en ook hier niet. Zoon Carl Philipp Emanuel spreekt nog in de beroemde necrologie gewijd aan zijn vader over deze kantate van Johann Christoph. Das 22-stimmige stuk is een meesterstuk. Mijn zediger vater had het eenmaal in Leipzig in de kirche uitgevoerd. Alles is über den effect erstaunt. Deze oom, Johann Christoph, schildert al enigszins, zoals Johann Sebastian later zou vervolmaken, de strijd tussen de engel Michael en de draak.

Dat was een werk van Johann Christoph Bach, Es erhob sich ein Streit. En de uitvoerende waren Cantus Köln, Concerto Palatino, onder leiding van Konrad Junghenel. En nu een prachtige bewerking van de driestemmige symfonia's voor klavercimbel, voor viool, altviool en cello, door Janine Jansen en Friends. En die vrienden, dat zijn Maxim Rizanov, altviool, en Torleif Tedeen, cello. In deze bewerking, waarin de noten volledig ongewijzigd blijven, is alles beter te volgen. Bij zo'n lang stuk kan de klavercimbel bij een aantal luisteraars een overprikkeling geven door dat puntige, doordringende geluid van het instrument, de klavercimbel. Johann Sebastian zou er niets tegen gehad hebben. Hij maakte dit soort bewerken als nu volgt zelf zo vaak.

En hier waren de uitvoerende de violisten Janine Jansen, altviolist Maxim Rizanov en de cello werd bespeeld door Torleif Tedeen. En hiermee eindigen we voor vandaag en trouwens voor de hele week ons programma Geen Dag Zonder Bach. Een programma van de Concertzender op werkdagen van 1 tot 2. Mijn naam is Joop van Zijl. Dit programma werd samengesteld door Govert Jan Bach. Goedemiddag, prettige weekende. En tot de volgende week. Luisteren naar de Concertzender kan op verschillende manieren. Via de kabel, op internet en ook via de mobiele telefoon. Wilt u precies weten hoe? Surft u dan naar concertzender.nl en klik op ontvangst.

We beginnen weer aan een nieuwe werkweek onder het motto Geen dag zonder Bach. Een programma van de Concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ik ben uw presentator, Joop van Zijl, en deze programma's worden gemaakt, samengesteld door Govert Jan Bach. En als we dan nu verder gaan met de cantates van Johann Sebastian, dan valt op hoe verschillend iedere cantate van de andere is. Telemann en anderen schreven wel 1000 cantates, maar die lijken allemaal veel meer op elkaar. Het lijkt wel of Johann Sebastian Bach voor iedere zondag zijn best deed om iets unieks te maken. En misschien kon hij ook wel niet anders. We weten alleen dat na 5 jaar zo'n 60 geniale cantates per jaar geschreven te hebben, plus nog 2 prachtige passionen immers, de Johannespassie en de Matthäuspassie, het een beetje op was bij hem. Zakelijk gezien was dat oké. Hij had een kleine 5-jaargangen cantates bij de hand. Hij had er genoeg voor de komende decennia, want niemand kon zich een cantate zo lang herinneren zonder een exemplaar op geluidsdrager te hebben, bijvoorbeeld, of op schrift, in noten. Ze werden immers niet gedrukt. Johann Sebastian kreeg er weinig waardering voor, dat is duidelijk. Hij richtte zich op andere dingen. Het schrijven van concerten voor het zondagmiddagstrijkje in Café Zimmerman, het Collegium Musicum. Hij schreef een 2e uitgave van het Wohltemperiertes Klavier en meer oefenstukken voor zijn zoons. En het begin van de Hohe Messe is 1733, het Weihnachtsoratorium in 1734. Dus als carrièreopbouw is het zonneklaar. Na een goede 250 cantates was het mooi geweest. En daarom iedere Geen dag zonder Bach, dit programma dus, iedere dag aandacht voor een cantate. Wederom, want we hebben de Matthäuspassietijd nu achter de rug. Terug naar de cantates. En zo bijzonder zijn die cantates. Je mist het grote doorlopende drama van een Johannes- of Matthäuspassie, maar het zijn steeds juweeltjes. Neem nu nummer 20. O Ewigkeit, du Donnerwort. Aan het begin van zijn 2e jaargang, cantates in Leipzig. De 2e helft van het kerkelijk jaar begon dan in Leipzig op de 1e zondag na Trinitatis, drievuldigheid, drieënheid. Dus de 2e zondag na Pinksteren. En het lijkt wel of Johann Sebastian een statement wil maken. Kijk, hier komt een jaargang nieuwe cantates aan en jullie zullen je nog verbazen. Hij kiest nu zelfs voor een revolutionaire aanpak. Hij zal deze jaargang steeds uitgaan van een koraal, van een kerklied, zoals bekend uit de kerkboeken van Leipzig. In de stijl van de Franse ouverturen met trompetten en pauken horen we in de Cantus Firmus het kerklied O Ewigkeit, O Donnerwort. We horen de donder van de Donnerode van Telemann en van het Donner und Blitzkoor uit zijn eigen Matthäuspassie, van nog geen 3 jaar later.

En dit was het eerste deel van de kantate 20. Ik noem u straks naar het volgende gedeelte. Dan vertel ik wel even wie de uitvoerenden waren. Het eerste deel van de kantate 20 was dat dus. En dan volgde in Leipzig de preek. Van minstens een uur. Nou ja, en mocht men wat ingedommeld zijn tijdens de preek, die dus minstens een uur duurde, dan werd je wel wakker geschud door de nu volgende basaria met trompet. En die ons doet denken aan Handel, The Trumpet Shall Sound uit de Messiah. Het beeld van de laatste bazuin uit het requiem wordt opgeroepen, de Tuba Mirum, mens gedenkt te sterven. Het is een heftige kantate, met heftige thema's. Het gaat om eeuwigheid en gericht, angst voor de dood en daarna. Bach weet altijd deze ambivalente gevoelens zo weer te geven dat ze ons nog raken. Educare et movere. Vermanen en raken. Dat was het doel van de barok. Mini-operaatjes noemt Sir John Eliot Gardiner dit soort kantates. Na vermanende woorden van de alt, een indringend velduet voor tenor en alt, waarin we wederom worden vermaand ons niet te spiegelen aan de rijke man die de arme Lazarus verstoten. Let op de gejaagde ritmiek die een sterk appel op ons lijkt te doen. Gardiner vindt dat dit duet vooruitloopt op de dramatiek die we vinden bij Giuseppe Verdi. Het krachtige slotkoor in het vertrouwenwekkende F groot verjaagt de schimmen van de angst uit het spooky duet.

Bachs werkenverzeichnis 20, O Ewigkeit, du Donnerwort, werd uitgevoerd door Paul Agnew, tenor, Wilke Brummelstroete, alt, Dietrich Henschel, bas, verder het Monteverdi-koor en The English Baroque Soloist, het geheel onder leiding van Sir John Eliot Gardiner. In de sfeer van het begin van kantate 20 van Sonnet, nu hier een ouverture in puur Franse stijl, nummer 4, BWV 1069 in D groot. Natuurlijk in D groot, de stemming van de trompetten, die de koninklijke allure vertegenwoordigen. Dit was het soort muziek waarmee de zonnekoning, Louis XIV, Lodewijk XIV, zijn theater binnenschreed en waarvoor de hofcomponist, Lully, zijn Franse ouverture schreef. Een voorbeeld voor Johann Sebastian. Al als een jongen van 14 had hij de grandeur van de Franse adel bewonderd als een Frans georiënteerd orkest uit Celles speelt, mogelijk in Lüneburg, waar hij toen op de koorschool zat. Het zal grote indruk op hem gemaakt hebben. Johann Sebastian is ook een spons die al die verschillende stijlen in zich opnam en een heerlijke muziek voortbrengt als je hem uitknijpt. Het is muziek op een grote schaal, overdonderend in zijn vorstelijkheid. En we zijn ook nu in Nederland op weg naar een kroning, nietwaar? En daarom componeert hij ook voor een groot orkest, Bach. De drie trompetten en pauken worden geflankeerd door drie hobo's en een fagot. In de Leipziger sfeer, groots van aanpak. Mogelijk dateren ze al van Weimar. En zijn ze in Keuten verder ontwikkeld, maar in ieder geval in Leipzig, als wereldlijke muziek uitgevoerd. Na de ouverture allerlei Franse dansvormen, zoals toen gebruikelijk.

0: En dat was als laatste werk de orkestsuite nummer 3, BWV 1068. Met als delen ouverturen, air, ravotte 1 en 2, bourrée en gigue. Het geheel uitgevoerd door Café Zimmerman. En dit was ons programma Geen Dag Zonder Bach. Ik wens u goedemiddag en tot morgen.
1: ...2012.

Goedemiddag en weer welkom bij de Concertzender met het dagelijks programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en deze programma's worden gemaakt door Govert Jan Bach. Een van Bachs meest aangrijpendste en geliefde cantates is nummer 21, Ich hatte viel Bekümmernis. Het is een jeugdkantate uit de Weimar-periode, maar vele malen door hem zelf opnieuw uitgevoerd, zelfs voor een sollicitatie in Halle, dat was in 1713, en later mogelijk in Hamburg, waar de grote Matheson over schrijft. Genieën kennen hun eigen kwaliteit, ja, of het nu om Van Gogh of om Bach gaat. Dit is dus wel een pronkstuk van Johann Sebastian zelf en voor hemzelf. Wat laat hij zien? Een kleine opera over de emotioneelste thema's van het leven. Het woord ich klinkt vele malen, voor Matheson zelfs te vaak. Maar als je de ich in de Matthäuspassie telt, dan kom je een stuk hoger uit dan met het woordje God. De muziek van Bach gaat over ons, niet iets abstracts, daar aan gene zijde, maar over onze concrete gevoelens, hoe zwaar ze ook zijn. En daarin zit waarschijnlijk de aantrekkelijkheid van Bachs muziek. Eerst die zoekende hobo die je inleidt in een woud van verwachting en gevoel. Die korte symfonie aan het begin doet denken aan het beroemde Adagio van Albinoni. Dat trouwens helemaal niet van Albinoni is, maar in 1958 gecomponeerd is door de slimme priester Remo Giazzotto onder de naam van Albinoni. Hij heeft ongetwijfeld dit stuk voor ogen gehad. Hier is het echter puur Bach en geen fake. Behalve prachtige koorstukken is in de kantate weer de mystieke dialoog te horen tussen de ziel en Christus, de sopraan en de bas, die elkaar toezingen als in een liefdesduet, wat het in feite ook is. Bach heeft best geprobeerd om operacomponist te worden, met name door zijn sollicitatie voor Dresden in 1733. Maar collega Hasse had die baan al. Tja, als je die opera's nu hoort, dan zijn ze uiterst slaapverwekkend. Zelfs Pierre Audi, u weet wel van het muziektheater in Amsterdam, Pierre Audi die waagt zich er niet aan. Maar Bach ging er graag met zijn oudste zoon naartoe en waardeerde het werk van collega's altijd. Zijn wij blij dat we deze heerlijke cantates hebben? Opera in optima forma en dan zonder verkleedpartijen. En toch van die teksten die over het leven gaan. Zoals de tekst van Sebastian Franck, die de jonge Bach in Weimar vaak van mooie teksten voorzag.

Dat was de kantate BWV 21, Ich hatte viel Bekümmernis. Uitgevoerd door Catherine Fugg, sopraan, Vernon Kirk, tenor, Jonathan Brown, bas, met het Monteverdi-koor en The English Baroque Soloist onder leiding van John Elliott Gardiner. Mocht u deze kantate ook zo mooi vinden, op 4 mei wordt hij, heel passend voor de dodenherdenking, uitgevoerd in de Sint-Franciscus Xaverius in Amersfoort, onder leiding van Bas Ramselaar met stichting Rondom de Cantates. De aanvang is om 9 uur en de toegang is gratis. Dus in de Sint-Franciscus Xaverius in Amersfoort. En nu dan het 6e en laatste Brandenburgsconcert. In dit bijzondere concert overheersen de zijdeachtige klanken van de altviolen en de viola da gamba's. Maar het blijft in al zijn intimiteit toch levendig. Het is een concert en dan strijden de instrumenten speels met elkaar om de aandacht.